Wil jy jou besigheid se horison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, die internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio. Internet radio met styl.

wou het niet. Maar dat maakt ons hier van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het ervan bezinnen. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mag ons fouten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het rapper is dit ook, ik nou dat alles wat gebeurde daar. Dat is echt het zeker goed is wat ik.

Soms is het net alsof ik eerst rivier. De lieve is het in de maat toch als het die. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat voor het zout maken. Plek voor plannen en verdrummen, gewoon krak. Ik ben toch in die daad tot laat. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik sta voor het alles wat jij voor ons mag. Als eerst in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielig kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie willen, dat ik weet in mijn wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Ubuntu is mijn Bijbel, mijn familie is mijn kerk.

Dankie Manny Jackson, prachtig. My tydjie hardloop uit, ek nog tyd tussen twee nommertjies, dan kyk. En hierdie enetjie, sommer net vir die lekker, vir jou wat daar by jou een heerlijke dag gaan geniet. Alreen het, alles het koud, gaan dit een lekker dag wees, geloof my. En ek het een verskrikkelijke vol dag. My dag is te kort, maar ons maak hom mooi. En hierdie enetjie, moet jou nou mooi maak.

0: Ja, ek hoop julle daai stukkie musiek geniet van Dolly Parton. En dit was so lekker gewees om so kort terugblyk te gee oor hierdie ikoon. Ja, en ek hoop julle het nou al julle koffietjies opgedrink en ek hoop julle het dit saam met mekaar gedoen. Ja, lekker op die stoep. Geniet dit.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
0: Ja, ons kan gauw bykie saam met Tolla en Koos Meijer luister met die blauwtrein. Ja, man.
3: Vertel het wat men ook bijval. Boven jou neer, dan vertel het me. Dat ook maar al, zie. Als die nieuwe blauwtrein dan voor ons nou is, is nou recht.
4: Ja.
3: Toen kom hier jou wat ik nou persoonlijk ken, hè. Hij schreef ook samen. Nou, voor die blauwtrein.
4: Die machinist nou.
3: Die machinist, die treindrijver. Kijk, ja, een machinist.
4: Ja. Driver, ja.
3: Hy moet ook een machinist wees, maar hy kom als 100% hier, is goed. Je weet, hy weet hoe werk die brieke en die gears en al die goed.
4: Die hoeter
3: en die dinge. En hy kom hulle besluit, hierdie mannetjie doen so goed. Hy lyk nie of hy eindelijk een man moet wees, maar hy het die merke nie. Zeker as Paul Kropnoots gaan. Kom hier en hulle besluit, hy sal hierdie blauwtrein laat. Hier af waar hy kap doen. Nou klaar ek rin en mense daar op jongen. So mooi en groot gebeurt en is alles recht. En hulle rin met die ding toe allemaal nou afklink toe gaan hy nou. Dink hy was ook een vrone man. Nou gaan hy terug. Nou laat hulle sommer een skorrie morrie ons los op en so. Dat nou terug rui wat ook geld het zeker ergens gesteel. By het departement. Gaan toe. Terug nou die kant toe. En daar op het draai, en dan kan die kroe wereld rond.
4: Daar bij de aar bezig.
3: Daar bij de aar. Ik weet nou een kwijle miliesplan daar niet, maar in elk geval zo op het draai. Daar sien hy sy schoonmoeder voor op die draai daar.
4: Sien
3: hy. Ja, sien hy op sy televisie.
4: Dat is die satang wat van Malies gespuisterd
3: het. Is dat verrekt? Jong, maar hy sien daai dan. En hy mik nou, en die drie nie daar nou ontspoorn, en sy vlie op, en sy hardloop in die Mieland in. En nou leed die trein daar in die Mieland, en die boer bel die minister, hy sê, is een probleem, jou blauw trein is hier in my Mieland, en ons wil skoffen, jy moet onmiddellik komen. En die minister kom en hier, sit hier in een vrone man, hy het so'n viertje gemaakt, en hy draai daar met die blauwtrein daar aangeploeg in die Mieland. Hy sê, nou wat gaan? En hy sê, nee meneer. Hy sê, ek het my schoonmoeder gesien op die draai. Sit sy in die middel. Hy sê, maar bouwe draai jy toe uit. Jy kan haar mys liefste doordraai, want die ding kost miljoenen. Hy sê, nee, hy wou, maar sy het in die Mieland gegaan.

Bij boerenkakies, niks kan ons kijken. In het middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest. Door zijn broers, door zijn span. Hij zei,

Erg mij als ik nog wel slaap. Ik zie je gang gauw koffie maken. Ik hou van nu die dag begint.

groot Mariko het sy gery na Johannesburg om werk te kry. Man is towe spel en heksery. 'N Goudse

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

wereld raak eeuwen bang. Wat is die prijs om mijn leven te vervang? Volg jij die skare of is jij nog jij?

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan als kei. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, die zijn broers.